hen, zij moet nou ramaan hen, zij moet laula maan hen, aan toi mulle zij wil men. Hen,